0: Certifica de jaarrekening 2026, para promebia de historie de Aruba. Dus ja, het trabona e interim werkzaamheden aan akumisa. Per se, het is een proces dat we op het tempo kunnen leggen naar keda klaku e externe accountant pa yuda CAD pa porhasi e verklaring riba e jaarrekening. Nu se entregatu de jaarrekening aan anteko 2025 di pais Aruba. Dus tur dia nos ta hasi progresso e ya kaf ta dunabo ora tin ora ta bisa bo hasi tal cos of cor di tal punto e nos ta tuma e consejo non e opina serio mes cos che consejo non di rat van advies e sono an di algemene rekenkamer name.
1: Pemijón Seguro, Pemijón Servicio, nos te recomendamos Bouhard Assurancia. Tu teléfono 528-8888, Bouhard te representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra sa

0: nos acompaña a escolar Novo está de importa y especialmente es Nanku está en Holanda que está guardando para comenzar en año escolar 2026-2027 y que está buscando una modificación cambio para Nambiba. Na Holanda, no momento, há que tem roupa e mais de pisa scammers que estão no lugar que ainda com pessoas que estão pondo oferta nang, de câmbio nang arriba social media e que ainda com o vai aplicar e pagar o depósito e há que ainda com o que está na bela vai e bota perde a placa. Pois está muito importante para ter na conta agora que você vai buscar a câmara arriba do mês na Holanda, o bom for de qual fonte você vai estar aqui para você não cair mais de bicha de trampa aqui.
1: Terecht staat het studiejaar op het punt van beginnen en dat betekent dat er ontzettend veel studenten zijn die op zoek zijn naar een woning. Maar de studentenvakbond die waarschuwt voor oplichting via sociale media. Hebben jullie al een kamer?
2: Nog niet.
3: Nee, nog geen kamer gevonden.
4: Ik wil eerst even kijken welke vereniging ik ga doen. Ja. En dan daarna komt een kamer wel.
1: Krijg je wel eens woningen aangeboden via sociale media?
2: Ja, zeker. Via Instagram bijvoorbeeld. Daar volg ik allemaal mensen en dingen. En soms ook wel via TikTok.
1: Zou je dan bijvoorbeeld een kamer zoeken via sociale media?
5: Ik denk dat het wel handig is.
2: Het is gewoon best wel geloofwaardig. Dus ik snap ook dat mensen ervoor vallen.
5: Stel je wilt niet bij een vereniging, dan denk ik dat je dat het beste via bijvoorbeeld Facebook of zo zou kunnen doen.
1: Er worden heel veel mensen opgelicht op Facebook en Instagram die dan naar een huis gaan wat helemaal niet bestaat en dan hebben ze de borgen al betaald.
5: Oh, serieus?
2: Zeggen ze, joh, ik heb een kamer, kom even langs. Dan zou ik zeggen, nou nee, maar kijk, zeg maar, jij hebt een hospie, weet je, dan ga je eerst langs om even te praten. Dan zou ik het eerder wel doen.
1: We hebben het vandaag over oplichting via sociale media voor kamers. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
6: Ze kijken gewoon naar kamers in de stad en ze zoeken vaak ook op Google Maps van, oké, bestaat deze straat, bestaat deze kamer. Zo kijken ze of het klopt. Maar je krijgt gewoon advertenties opgepopt waarvan je denkt van, nou oké, dit is wel redelijk. Het is natuurlijk ook moeilijk inschatten wat een redelijke prijs is en hoe dat werkt en hoeveel je betaalt. En soms dan kan je ook bellen met een kamergenoot die dus niet bestaat of met een huisbaas die dus niet bestaat. Dat is best wel complex de laatste tijd. Ook met AI best makkelijk te doen. En dan, dan maak je geld over en dan verdwijnt dat gewoon. En dan heb je geen kamer en ben je soms wel 1000 euro kwijt.
7: Ik heb wel op zich verhaal gehoord dat er daadwerkelijk iemand toen op dat moment aan de deur van iemand stond. Die had eigenlijk ook al bijna een soort fake huurcontract gekregen toen op dat moment. En vanuit daaruit dacht hij van oké, mooi, ik kom nu een kamer bezichtigen. Ja, en die stond eigenlijk gewoon bij een gezin van een paar mensen voor de deur.
1: Er zijn dus al mensen die al borg betalen, een eerste maand huur betalen om dan die kamer te krijgen. Zou je zover ook gaan?
2: Nee, ik zou eerst mijn kamer willen zien voordat ik daar ga betalen.
1: Die mensen die opgelicht zijn, zijn een beetje naïef.
2: Nou ja. Kijk, weet je, iedereen is desperate voor een kamer, weet je. Er is heel erg nood erin. Iedereen wil dan een kamer hebben, dus ik zou ze niet naïef willen noemen. Maar ook niet heel slim.
6: Het is nog steeds gewoon het beste om vroeg te beginnen en via het vragen uit te zetten. Maar het is gewoon een onwijs tekort. En dat ligt niet aan de studenten. Dat is gewoon de regering die dat heeft besloten dat er niet genoeg kamers zijn. Dus dat is een politieke keuze geweest.